0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
3: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
2: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
2: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, het werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
6: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
2: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Dag Robert.
10: Stoere
9: van?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, dat past niet meer.
10: Allee maar, dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro.
11: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
10: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

winkt, jemand Orgel von sich, das ne Freund. Jemand, die still en oprecht luistert naar wagheid te zeggen, die zomaar helpt en niks over denkt, iemand worgen van zegt, dat is een vriend.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, in mijn jongentijd was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
5: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
6: Oh, en waar moet ik zijn?
5: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
6: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
5: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
8: Een zinkgat? Wat is dat?
9: Ah wel, dat is vreed en betant.
7: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij?
7: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
7: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
12: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder. Onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
14: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
13: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
15: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
13: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
16: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
13: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
17: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
13: Stel Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
18: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is, vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
13: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
21: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
22: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
23: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
21: Ja, maar ik slaap er niet van.
24: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
22: Niks van, we zitten al met een vervanging.
21: Nee, scheetje, wie?
22: De Stefan.
25: Die een enige sprongen op onze diet.
21: Huh?
25: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
22: Leo!
25: Afroen?
22: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
20: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
26: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
26: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
6: Oh, ik kan. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
26: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
6: Oh, dat kan niet beter.
26: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
27: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
28: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
27: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
29: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
30: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
31: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
32: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen en dit op maandag 12 oktober 2026. Lieve luisteraars, ik heb echt fijn nieuws. Vanaf volgende week zal ik terug live aanwezig zijn. Niet meer een voorop opgenomen programma. We zijn van start gegaan met Bobby Darin, I'm Sitting on Top of the World. En we gaan verder met

We gaan stilletjes aan naar de klok van 9 uur. En we hebben dit in het gezelschap gedaan van Jerry Vale. You Don't Have to Say You Love Me, een nummer uit 56. En nu gaan we verder met een Duits nummertje. Marianne Rosenberg, Noordie. Wij horen elkaar terug na 9 uur. Tot later!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ongesteund, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
6: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en dan is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
5: Er kan ook hinder zijn bij je afhaal, ophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
7: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
5: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
8: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Maar als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
5: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerpen met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerpen is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
9: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
10: Oh, ik niet komen. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
9: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
10: Oh, dat kan niet beter.
9: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxe, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
13: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van, we zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
17: Die in ene gesprongen op onze diet.
13: Huh?
17: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
14: Leo!
17: Afroon.
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-304-24-52-42 of via ewt.be.
18: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
19: De Robert? Wie is dat?
18: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
19: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
18: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
19: Zwaasdingen?
18: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
19: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
18: Robert... De expert 0-326-93-93.
19: Welk bedrag had hij nog gedacht?
18: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
20: Zeg, Josephine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
20: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
20: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen Antwerpen. We zijn van start gegaan met Elvis, I Believe in the Man in the Sky. En we gaan zo dadelijk verder met Michael Jackson, One Day in Your Life. Gevolgd door de favoriet van mijn fantastische papa, Brooke Benton, Think Twice.

Wel, lieve luisteraars, volgende week maandag kunnen jullie me terug live in de studio verwachten. Mijn herstelperiode is veel beter gegaan dan verwacht. Jullie hebben juist Lou Rawls gehoord met Lady Love. En we gaan nu verder met mijn uitzondering. De OJ's met You Shall Be My Girl. Geniet nog verder van deze muziek.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evie de Witte.
8: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
7: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Hey, gaan jullie ook mee met de ADC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ADC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: jaar. Mijn plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
14: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
15: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
15: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
16: zeg.
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
0: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
1: Oh, en waar moet ik zijn?
0: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
1: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
0: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
6: Zeg, Marijn.
7: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
7: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah, wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groot Antwerpen.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
11: Dat was tussen 10:30 en 11:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles, glas, overal. Het was een serieuze ravage.
10: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
12: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
10: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. De kok riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen, bij Rotterdam, is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend. Maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, tot 20 graden dan.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
18: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
17: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
18: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
17: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
20: Toen en onze dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren open met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denk je? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
21: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
22: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
23: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
24: Aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
8: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
7: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft dit symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
9: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
7: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
10: Is Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die een enige sprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
19: Afroen.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
20: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
22: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
21: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
22: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
21: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
23: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
24: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
23: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
24: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
23: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
24: Oh, dat kan niet beter.
23: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, in Malenjongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
1: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
2: Oh, en waar moet ik zijn?
1: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
2: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
1: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
6: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
7: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
5: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaamse Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
8: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
5: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het nieuw te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Xander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eén staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.
7: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
8: ja,
7: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
12: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, twee dagen lang feest.
13: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
12: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
13: Oh, dat kan niet beter.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
15: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
16: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
17: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Meneer Vrouw Kroes. Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. Vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruises. Jullie gaan toch ook mee?
18: Aha, Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva en welkom in het programma van de Musicbox. Zoals gewoonlijk, 2 uurtjes met muziek voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Het eerste vocale nummer krijgen we van Sammy Davis Jr. En hij brengt Change Partners.

The Surrey with the French on top. In feite een selectie uit de musical Oklahoma. Maar dit was de versie van Doris Day. We gaan verder met Dean Martin.

Het orkest van Jean-Claude Borély. En zij brachten Dolanes Melodie. En dan is er Lenny Welsh. Since I Fell For You.

Une poussière dans le cœur. En dat kregen we van Lynn Renault. En als u de melodie niet direct kon herkennen, denk maar eens aan het nummer Can't Take My Eyes Off of You. Onze volgende gast, Vic Damone. The more I see you.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Omdat ik wel wat stem heb en ook dans

0: Oh, impresario. En dat kregen we van Franca. Een opname uit 1968.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wij begroeten een nieuw erelid. En dat is de heer Willy Pichal uit Antwerpen. Wij bedanken hem voor de steun aan Radio Minerva. En voor Willy hebben we Nat King Cole met het nummer Where Can I Go Without You?

Nat King Cole, Where Can I Go Without You? En dat was speciaal voor ons nieuw erelid, de heer Willy Pichal uit Antwerpen. Met nogmaals de dank van Radio Minerva. We gaan even naar de tijd van toen met Marcel Tielemans en de Ramblers. Sous mon parapluie d'amour.

Het orkest van Mantovani en zij brachten Andalucia. En we luisteren ook even naar de Belgische formatie, de Dreamlovers. En zij brengen C.

Het Duitse duo Cindy und Bert. En die hadden het over Spaniens gitaren. So, what's new? Dat krijgen we van Max Bygraves.

Tot zover Max Bygraves. En we besluiten dit eerste deel vocaal met Frankie Lane. En het nummer To Each His Own. Na de berichten rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Ofan Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, in Malenjongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
4: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
5: Oh, en waar moet ik zijn?
4: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
5: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
4: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
6: Ah wel, Peters mij wel, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al railschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging ook al uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
13: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van, we zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
16: Die een ene gesprongen op onze diet.
13: Huh?
16: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
14: Leo!
16: Afroen?
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-304. 24-52-42 of via ewt.be.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Aldila in de versie van Jerry Veil. En dat werd het eerste nummer in deel 2 van het programma The Music Box bij u, Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Onze volgende gasten zijn de Andrews Sisters. En zij brengen ons rum en Coca-Cola.

Pech of My Heart, gebracht door Brooke Benton. En een Nederlandstalig nummer kregen we van Connie van den Bos. Een roosje, mijn roosje.

André Clavo met het thema uit Limelight, Deux Petits Chaussons. We krijgen het orkest van Henri Mancini en zij brengen de Baby Elephant Walk.

Tot zover het orkest van Henri Mancini met de Baby Elephant Walk. De accordeonvereniging De Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur een jaarlijkse wafelenbak in de zaal Den Atelier, Noveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken eerlijke Brusselse wafels met eerlijke toppings. Meer informatie is te verkrijgen op het nummer 0497 58 79 72. 0497 58 79 72.

Twee ogen zo blauw, en dat kregen we in de versie van Jo Valli, die vandaag 68 jaar wordt. Onze volgende gast, Bobby Vinton. I don't know why I love you, but I do.

Tot zover Bobby Vinton, But I Do. En onze volgende gasten is de Schotse countryzangeres Lena Martel. Zij overleed verleden week maandag 5 oktober. Zij werd 86. Lena Martel, One Day at a Time.

0: Ik op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Johnny Ray, Who's Sorry Now? En dan is er het orkest van Burt Camford, African Beat.

Baby Lover, en dat kregen we nog van Petula Clark. En onze Elmut Lotti, die heeft het over Bad Bad Leroy Brown.

Have a good time. En dat kregen we nog van Tony Bennett. En we besluiten vocaal met Elvis Presley. En hij brengt No More of La Paloma. Martijn de Reijer en telefoniste Maria zijn aanwezig. Dus bij Radio Minerva zit je weer goed. En wij spreken af voor volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Uw Radio Minerva. Bye bye.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de Leijzen. De app en website doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een steunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
7: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
8: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
9: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
8: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
6: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
12: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
13: Merci, Imobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society in een samenstelling en presentatie van Martijn de Rijer. Aan de overzijde, aan Studio 2, daar zit ons telefoniste Marja Elvis. Heeft u vragen over de radio? Wilt u lid worden? Vragen over de playlist? U belt daar op 03 219 17 27 en zij zal u te woord staan. En ook een heel dikke merci aan mijn collega Omer en telefoniste Christian voor hun 2 uurtjes inzet.

Inderdaad, u bent afgestemd op Radio Minerva. 98 FM via de streaming of te beluisteren op DAB+. U hoorde het al aan de muziek. Eerst kreeg je Tom Jones met Green Green Grass of Home, gevolgd door de wereldberoemde De Platters, The Great Pretender. MUZIEK.

0: De king van de twist kwam ook eens even langs, Chubby Checker, met Let's Twist. Gevolgd door de mannetjes in het wit met de witte pet op, de Rubits, VDOD.
1: De Venunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze, maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

0: De Amerikaanse meidengroep The Toys, die brachten voor jullie A Lover's Concerto. Gevolgd door de Amerikaanse soulformatie Bob en Earl met Arm Shuffle.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lied, Mariette Romers uit Vleuten. En waar ligt dat? Dicht tegen Utrecht. Zij vroeg Julie Londe. Hier is zij.

helemaal tot aan het einde. Julie London en Love for Sale. Voor ons nieuwsteunend lied Mariette Romers uit Vleuten bij Utrecht, Nederland. Hartelijk dank voor uw steun aan onze radio. En we zijn natuurlijk trots dat we mogen horen dat jullie ons daar zo goed ontvangen en ook willen steunen. Dank u wel.

0: Dat was uit La Douce France, Claude François, met Marche à droite.
1: Omdat luisteraars belangrijk zijn, is Radio Minerva nu ook te ontvangen op DAB+.

The Last Waltz, dat kwam natuurlijk van Engelbert Humperdinck. En deze kende u ook zeker met Monroe, met Strangers in the Night. De accordeonvereniging De Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak in zaal Den Atelier, Noeveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken eerlijke Brusselse wafels met eerlijke toppings erop. Meer informatie is te verkrijgen op het gsm-nummer 0497 58 79 72. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Dit was dan weer Freddy Brek met Rode Rozen. En daarvoor kon je luisteren naar Almartine met Volare.
1: Haal de zon in huis, Sint-Anna-strand, radio, Minerva.
0: En ja, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Het eerste uurtje is weer al voorbij gevlogen. We gaan er even tussenuit instrumentaal om naar het nieuws te luisteren en dan zijn we daar terug voor het tweede gedeelte van Ice Society. Tot 7.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notaloze zondag. En na, een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
6: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
7: Oh, en waar moet ik zijn?
6: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
7: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
6: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
11: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
10: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt van Petegem.
12: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten en we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
10: De Wevers en deadline was eigenlijk morgen, maar het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
13: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
19: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
20: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
21: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
20: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
21: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
20: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
22: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
23: Dag Kim. Zeg, ga je tegen grazen herfstalgen?
22: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
23: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
22: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
23: Oh, dat kan niet beter.
22: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
24: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
25: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
26: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
27: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ice Society, een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijn. Heeft u vragen over de radio? Wilt u graag lid worden? Heeft u vragen over de playlist? U belt naar ons, Maria in Studio 2, op 03 219 17 27 en zij zal u zeer graag te woord staan.

Dit was dan Peter Paul Kröder, een Duits-Oostenrijkse pianist, componist en dirigent met het nummer Blue Tango.

Please Don't Go, wat wij natuurlijk nog niet gaan doen. Dat was de Amerikaanse soulzangeres Yvonne Carroll. Daarvoor zeer gekend bij jullie, Martha Reeves en de Vandellas met Jimmy Mac.

0: En ja, dat was onze eigenste Jimmy Frey. Niet in het Nederlands ditmaal, maar in het Engels, Yet I Know. Een waarschuwing van de Amerikaanse soulzangeres Dorothy Berry, You Better Watch Out. En als eerste kregen we nog Sam Cooke met Shane Gain.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw erelid uit Rumst, Bruno Kuipers. Hij vroeg Wil Ferdi.

Wilferdi met Op de Purperen IJs, speciaal voor ons nieuw erelid Bruno Kuipers uit Rumst. Wel Bruno, u deed een zeer goede keuze, want Wilferdi is toch een reuze zanger geweest. Hartelijk dank voor onze grote familie te komen vervoegen en ik zou zeggen nog veel luistergenot.

0: Dat waren dan weer twee nummertjes om nog eens goed de beentjes te strikken en dansje te doen. Down in the Boondocks van Billy Joe Royal. Daarvoor de Turtles, de Schildpaddekes met Happy Together.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

De Zweedse formatie ABBA met Knowing Me and Knowing You. Let's Stick Together, dat kwam dan weer van de Britse muzikant Brian Ferry. Hij werd bekend als zanger en songwriter van de rockband Roxy Music en had daarna een succesvolle carrière.

0: De King Elvis Presley, die was natuurlijk ook weer van de partij met Such a Night. Follow Me is gezongen door de Franse zangeres, schilderes en actrice Amanda Lear.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lied ongeveer 70 kilometer van hier in Balen. Roland Verniers. Hij vroeg Peter Maffay met Doe.

Dit was dan Peter Maffay met Doe, speciaal voor ons nieuwsteunend lied uit Balen, Roland Verniers. Hartelijk welkom bij onze grote familie. Zo, voor mij zit het erop, maar geen nood, onze Mark staat al klaar achter mij met 2 uurtjes mooie jukeboxmuziek voor jullie. Ik dank jullie voor het luisteren en morgenavond zijn we weer terug voor het programma Ancient Melody. Tot dan!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien getuigden wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
8: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
7: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt van Petegem.
9: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
7: De Wevers' deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
10: Hey, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
13: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van. We zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
17: Die in ene gesprongen op onze diet.
13: Huh?
17: Dat is erger dan een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan tweet niet, want die...
14: Leo!
17: Afronden?
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
19: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. En de kleinmannen? Ja, die zijn extra blij.
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
20: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Mobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.
23: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer...

0: herfst is nu goed en wel begonnen. En dan kun je lekker binnen genieten van de muziek van Jukebox Live. Net na High Society van collega Marta de Reijer. En we hebben goed nieuws. We staken niet, we betogen niks en we maken ook niets kapot.
1: Dit is Jukebox.

0: En Sue van Chubby Checker was eerst en vooral een hit voor Dion, die zelf met heel veel muizenissen zat, want hij was a teenager in love.
1: Welkom bij Jukebox.

Frankie Lane and You No One But You. Wij hebben over twee dagen een wereldberoemde jarige. Hij blaast 86 kaarsjes uit en we wensen hem nu al a happy birthday, Sir Cliff Richard.

De zomer is nog maar pas voorbij en Dalida vraagt zich al af wanneer hij terugkomt. Quand revient l'été? En dat was de vertaling van Summer Holiday van de bijna jarige Cliff Richard.

0: orkest van Billy May en Whatever Lola Wants om 18:35 ondertussen. En dit zijn de Carpenters met een ultra korte versie van Johnny Angel.
1: Johnny.

0: Welkom bij Jukebox.
1: Voilà, 1 minuut 31 seconden. The Carpenters en Johnny Angel. Op 5 oktober moesten we afscheid nemen van de Schotse zangeres Lena Martell, die we enkel nog kennen bij Radio Minerva. Ze werd 86 jaar en we zetten haar hier nog even een paar minuten op een verhoog. Dus Lena Martell en Love You Made a Fool of Me.

Het was niet Matt Monroe, maar Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs en Born Free om bijna 10 voor 7. We komen nog even terug op de verjaardag van Cliff Richard.

Cliff Richard, binnenkort 86 jaar. Vandaag, 12 oktober, is het de hemelse verjaardag van Sam Moore. En dat is de ene helft van het soul duo Sam and Dave.

Uit de wilde jaren van Elvis Presley, Blue Suede Shoes. We hebben nog een eentje en dat zong Elvis destijds ook. Maar dit is Julie Rogers. Tot zo voor deel 2.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Wilrijk in Antwerpen zijn drie kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
5: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
7: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
5: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij een minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
8: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Jukebox. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.

0: Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: De zomer is voorbij, maar Jukebox blijft natuurlijk Jukebox ook in de herfst en in de winter. Opnieuw welkom en blij dat u ook na zeven afstemt op dit programma. Eloise Laws heet ze en ze weet pertinent zeker wat ze wil. To know him is to love him.

0: met Mark Uytenhoven op Radio Minerva.
1: Blijf maar uit mijn buurt. Dat was de niet mis te verstaande boodschap van Marla Mason. Maar Helen Shapiro, die is het daar helemaal niet mee eens. Stay.

Uit de jaren 50, Bill Haley is een Skilly Mini. En u kan nog bellen naar onze studio op 03 219 17 27 tot 8 uur.

Frans, Please Don't Go van Diane Carroll. En we hebben daarnet een nummer gedraaid en iedereen dacht, ja, dat is Matt Monro, maar het was Mighty Sparrow. En hier is hij zelf, Matt Monro.

Nog een half uurtje jukebox plezier voor collega Sarah het hier van mij overneemt. Little Peggy March and I Will Follow Him. En dit zijn The Supremes.

Vivro per lei, Adriano Celentano met een nummer van The Platters, My Prayer. En Terry Stafford die probeerde na Suspicion ook nog eens Elvis naar de kroon te steken met zijn versie van Kiss Me Quick.

hedendaagse versie van When a Man Loves a Woman van Andy Abraham. En we hebben nog een goede 2 minuten. Kom nog even terug op het overlijden van Lena Martell. Hier is ze nog eens met Let the Music Play.

0: We let the music play ook na 8 uur met Sarah en haar avondstond. Wij zijn rond. Tot volgende week. Tot Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
2: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

Welkom beste luisteraars op deze maandagavond 12 oktober. Dit is jouw vast programma Avondstond, gepresenteerd en door ondergetekende Sarah. Maar we beginnen nooit zonder collega Mark Uitenhoven te bedanken voor zijn 2 uur jukebox. Blijf luisteren, want we hebben nog meer muzikale herinneringen voor jullie in petto. Zoals deze, Billy Ocean.

Deze laatste was van de Hollies. We luisterden naar Carrie Anne. Zelf ben ik grote fan. We gaan er eentje opzetten van een onvergetelijke groep. De Platters. Luister mee naar The Magic Touch.

En zo trokken we even naar Frankrijk, naar de jaren 70. Claude Hotel is zijn echte naam. Wij kennen hem beter als C. Jérôme, dit was C'est moi. Bette Midler, we kennen ze allemaal als actrice. Zo speelde ze ook de hoofdrol in de film For the Boys. In My Life is een gekende Beatles-cover die ook voor deze film gebruikt werd. Hier komt-ie.

Dit nummer werd oorspronkelijk opgenomen door Jackie DeShannon, maar is vooral bekend geworden in de versie van The Searchers. Dit was Needles and Pins. We gaan even de Vlaamse tour op met Diana Moore. Je moet dit, je moet dat. Ik moet juist niks, denk ik dan.

echt wel meegehad. Zoals gezegd, ik moet juist niks. We blijven nog even hangen bij de muziek uit de jaren 60. Leslie Gore kennen we natuurlijk van haar grote hits It's My Party, maar ze bracht nog heel wat andere leuke

Een flinke portie top soulmuziek uit de jaren 70. Dit waren de OJ's met het nummer Backstabbers. Tijd voor wat rustigere muziek van de Amerikaanse zangeres Nancy Wilson. Zij wist met haar manier van zingen heel wat muziekliefhebbers te raken. En dat horen we zeker terug in dit mooie nummer I Wish You Love.

I Wish You Love van Nancy Wilson. Als er één nummer van Johan Vermine bovenaan staat voor mij, dan is het wel Brussel. Ik kan ook niet verklaren waarom. Misschien omdat hij het met zoveel gevoel zingt. Luister zelf maar.

Hier kende ik mijn eerste lief. Brussel was dat van Johan Vermine. We vertoeven even in de sfeer van de heerlijke soulmuziek uit de jaren 60. We gaan terug naar de gouden tijd van Motown met een nummer van Mary Wells. You beat me to the punch.

We luisterden zo net naar Engelbert Humperdinck, Release Me, gevolgd door The Cascades, Rhythm of the Rain. Een pertinente vraag van Captain Antoniel, Do That To Me One More Time.

Dean Martin was dat met Johnny Get Your Girl. Irma Franklin was de oudere zus van de beroemde soul-legende Aretha Franklin. Ze nam in 67 Piece of My Heart op. Het nummer kreeg pas bekendheid in de versie van Janis Joplin. Vandaag luisteren wij naar de versie van Irma Franklin.

Zo zijn we bijna 9 uur. Dat wil zeggen dat we plaatsmaken voor het nieuws en het weerbericht. Jullie horen me meteen weer in het tweede deel van Avondstond. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
3: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn's in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
2: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten, zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
4: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

Sammy Davis Jr. Hij was een grote ster uit de Amerikaanse showbusiness en een bekend lied van de beroemde Rat Pack samen met Frank Sinatra en Dee Martin. We luisterden naar Love at Last You Have Found Me. Johnny Crawford blijft in de kou staan. Dit is Your Love is Growing Cold.

Dit waren in volgorde Della Reese met Till the End of Time en daarna Dusty Springfield, Just a Little Lovin'. De man die wereldwijd bekend werd als de King of Rock'n'Roll, maar Elvis kon niet alleen rocken, hij kon ook prachtige gevoelige nummers brengen. Dit is Always on My Mind.

Dat was een vlugje country music met Maddie and Ty from Die From a Broken Heart. Tijd voor een van mijn favorietjes, All By Myself. Dit is Shirley Bassey.

All by myself van Shirley Bassey. We kennen haar vooral van Soldiers of Love, maar wist je dat ze een Duits platencontract kreeg en optrad met artiesten zoals Roy Orbison en Gigliona Cinquetti? Dankzij producer Claude François bouwde ze ook een Franstalige carrière uit met nummers zoals J'entends une symphonie et je suis une fille toute seule. Hier is ze met mooie Met jou wil ik de wereld zien.

Please Lock Me Away, zo begint A World Without Love van Peter and Gordon. Till the moon deserts the sky, till all the seas run dry, zo lang zal ik van je houden. Dit is Tom Jones.

deserves the sky till all the seas run dry. Dit was Still van Tom Jones. Zo dadelijk Frank Sinatra met Something Stupid, gevolgd door een nummer van Steve Lawrence, Come Back Silly Girl.

Deze laatste was Michael Holiday, The Story of My Life. De Mills Brothers, vier stemmen, één unieke klank en een nummer dat ons eraan herinnert dat er altijd hoop is op een weerzien.

Katharina van Perry Como. En zo zijn we weer al bijna 10 uur geworden. Wij gaan eruit met de Beatles. Hello, goodbye, wat verwijst naar mijn exit hier. Ik zou zeggen, maak er nog een heel fijne avond van met collega Maarten van Gent. Ik wens jullie een goede nachtrust en hoop dat jullie terug van de partij zijn volgende week maandagavond voor het programma Avondstond. Blijf luisteren naar Minerva. Toi, toi.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
3: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
2: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crèche uitbaat.
4: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme, professionele mensen met de juiste diploma's, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is, bijvoorbeeld.
2: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

Goedenavond, beste luisteraars. Wat is er zo magisch aan die eerste ontmoeting? Eén oogopslag en het hart begint sneller te slaan. Wat heeft het oog gezien? Wat heeft het hart ontdekt? En wat gebeurde er daarna? Dat willen wij eens nader onderzoeken. Zoals gewoonlijk met de passende muziekjes. Senatus populusque Antwerpsis, een goede avond samen.

0: Marcel Mouloudji, hij heeft ze nog niet ontmoet. Maar hij kan zich al voorstellen hoe dat gaat gebeuren. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, guidé par le hasard. Bij Boudewijn de Groot is het al gebeurd. Ze was lief en klein en zo verlegen, druipend in de lenteregen in de grote vreemde stad. Maar dat heeft zijn vrolijk leventje drastisch veranderd.
1: Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden, waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, s'avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, hoorde men al spoedig lallen en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker.

0: provoceren en je wilde me bekeren. En ik liet me alles leren als ik maar jouw liefde had. Nu zit ik de krant te lezen en een burgerman te wezen. Ik hoef geen honger meer te vrezen, maar toch denk ik soms met spijt aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende van de goede oude tijd.
1: De Vrijgezel, Boudewijn de Groot, op tekst van Lennart Nijg. Nu zit hij een krant te lezen en een burgerman te wezen. Zo is het mij ook vergaan. Er was een tijd toen dit nog kon gebeuren. Toen hij de markt bezocht, zag ik hoe hij naar mij glimlachte en mijn dofheid wegstreelde. Ik zag hoe hij mij kocht met blijdschap en boven de prijs betaalde, omdat hij had gevonden wat hij zocht.

Nat King Cole met een song van Harry Warren. I found a million dollar baby in a 5 and 10 cents store. Eén blik en zijn verlangen was geprikkeld. Juffrouw, graag zou ik je willen strelen, net boven je hals. Boven het fijne oortje onder jouw glanzend haar. Het gordijntje onder je hals heel even open doen en diep, heel diep, in die smaragden ogen van je kijken.

smaragden ogen Bob Eberle met het orkest van Enoch Light en een song van Nilo Menendez, Aquelios Ojos Verdes. Maar zijn het wel de ogen die de doorslag geven? Dan is de blondheid niet van uw gestruifeld haard. Dan is uw voorhoofd niet zo machtig opgerezen. Dan is uw wenkbrauw niet nog uw mond geprezen. Hetgeen mijn jeugd als een blad komt verdrogen en mijn jonkjarig hart van binnen branden doet, dan is anderszins niet dan het raadsel van uw ogen. Dus toch de ogen.

Rosemary Clooney, hey there, you, with the stars in your eyes. De ogen dus, zeker weten. En de stem, zacht gevoiced, sprekend voor een tedere ziel. Mijn hart opent zich voor jouw stem, zoals de bloemen zich openstellen voor de zon.

André Castellanet, op muziek van Camille Saint-Saëns, Mon cœur s'ouvre à ta voix, uit de opera Samson et Dalila. En de lippen dan? Ook als ze zwijgen, hebben ze nog wat te zeggen. Mijn lippen zwijgen, maar de strijkers fluisteren, ik hou van je. Lippen schweigen, flüstern geigen, hab dich lieb.

lippenschweigen uit de lustige weduwe van de Frans Leihaar. Vannacht heb ik gedroomd. Ik voelde je haren om mijn hals als een parelsnoer. En ik streelde ze als koren in het veld. Ik plukte een roos en tooide jou ermee als een koningin van de nacht.

Rachel Porter's thema voor The Cedar House Rules, met een verbluffende Michael Caine. Waar ogen en lippen samen een glimlach op een gezicht toveren, is het als een zonnestraal die plotseling een donkere kamer binnenvalt. En zijn schaduw zal bij me blijven als je weg bent.

Harry Como op een gedicht van Paul Francis Webster. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Als dat niet mooi is.

Ravelli, met een gitaarstukje dat anoniem tot ons is gekomen en bekend werd met de film Jeux Interdits. If thou must love me, do not say, I love you for your smile, your look, your way of speaking gently. For these things, my love, may be changed. If thou must love me, love me for love's sake.

was je er eentje al zoveel. Dan kwam de tijd dat ik jou begeerde. Je werd een deel van mijn geheel. Je werd een stukje promemorie. Een déjà vu, iets lang verwacht. Een stuk verdriet en een stuk glorie. Een stukje zwakte en een stuk kracht. Want ik hou van jou.

wou je niks laten beloven, maar het doet wel pijn te weten dat ik in jouw ogen niet de enige kan zijn. Maar dan denk ik aan vroeger tijden, hoe ik zelf ben geweest.

zomaar Jan Puymaez. Aan allen die hem hebben gekend en vereerd mijn excuses, maar ik weet nog steeds niet hoe ik zijn naam moet uitspreken. U neemt het me toch niet kwalijk, ik ben een Gentenaar. Er zijn er vooral bij de heren die niet naar het gelaat kijken, maar lager, niet daar, nog lager.

Gerhard Wendland, das machen nur die Beine von Dolores. Mijn moeder keek ook naar de benen. Als een man rechte benen had, was hij bij de infanterie geweest. En als hij O-benen had, dan was hij bij de cavalerie geweest. Als maar op tijd komt, vond ze.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Attree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
3: Kijk ik dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
2: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat meldt de Franse president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en was betrokken bij brandstofsmokkel. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichtregen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
4: Welkom terug, lieve en trouwe vrienden van het Slaapmutske. Daarnet hoorden wij wat het oog en het hart bij de eerste ontmoeting zagen of meenden te zien. Wij willen natuurlijk graag weten hoe het dan verder verlopen is. It was fascination, I know. And it might have ended right there at the start. Just a passing glance, just a brief romance. And I might have gone on my way empty-hearted.

Junita Carsingers, You Don't Know Me. Ja, van sommige mensen krijg je geen polshoogte. Ze blijven een raadsel. Churchill zei ooit over Rusland, it's a riddle wrapped in a mystery, inside an enigma. Heel toepasselijk op onze vriend Vladimir Poetin. En dan het eerste restaurantbezoek. Er zijn heel wat restaurantscènes in de film bekend gebleven, maar de mooiste is wel in The Lady and the Tramp, wanneer beide hondjes aan dezelfde spaghetti knagen. Op deze muziek. Buenas noches.

Peggy Lee met Victor Young, Bella Notte. Diep in mijn hart ben ik betoverd, diep in mijn hart door jou veroverd. Doe je mij dromen, maak je mij vrij. Kom, voel het bloed sneller stromen in mij, zo diep in mij, diep in mij.

Ons jasmin diep in mij. Meisje toch. Een voorzichtige Doris Day. If I give my heart to you, will you handle it with care?

Ballet in de Nacht, La Bayadère van Leon Minkus, Andantino. Vandaag moeten wij mannen erg op ons woorden letten. Voor je het weet wordt jouw compliment verkeerd opgevat en dat is jammer. Het meisje aan de balie in ons medisch centrum is altijd zo keurig en fris gekleed en dat zeg ik haar. Wat een mooi kleedje weer vandaag. En dan straalt ze. En zie, van de rechtbank heb ik nog niets gehoord.

Chris Pollock, The Words Are In My Heart. De zoveelste song van de duo Harry Warren en Al Toobin. Ik denk aan jou, soms meen ik je te horen. Het is of je zeggen wou, mijn schat, hoe kan dat nou?

Uit 1910, geschreven door Leo Friedman, Let Me Call You Sweetheart. U hoorde het orkest van Eric Jupp. In de jaren 50 had die op de BBC een programma, een laatavondprogramma, onder deze titel. Heeft iemand onder u dat ooit gehoord? Laat eens weten. Dit is wat we absoluut niet wilden horen. Ik vind je een toffe gast, maar laten we gewoon vrienden zijn. Nou, dat was nou echt niet de bedoeling.

Marva, laat ons goede vrienden zijn. Geplukt uit de Muppet Movie, The Rainbow Connection.

Rainbow Connection. Een opsteker voor de niet zo jongen onder ons. It can happen to you if you're young at heart.

Zo, lieve slaapmutsjes, wij waren weer eens lekker samen. En ik hoop dat u een paar uurtjes hebt kunnen genieten. Wil u wat vragen, wil u wat kwijt? Gauw een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Ik kijk er al naar uit om jullie allen ook volgende week weer te mogen verwelkomen. En tot dan, zorgt goed voor elkaar en voor al uw beestjes. U, Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
3: Kijk ik dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
2: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om het leven en al honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.